dat is tragisch met mij mee. Oké, kom, kook je maar weg. Heb al snel alles gezien. Tennis laufen en hasen. Schlafen met offene Augen, maar ze sehen niks. Gleich in een diebe. Tussen hennen